Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Radio Land van Waas.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: Land van Waas. Hits en classics.
1: Dit is Radio Land van Waas.
2: Adele.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and other countries.
1: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek, de douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Rond deze tijd eindigt de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Kort voor het einde leidt Zuid-Korea met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK al openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0. Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and their country.
1: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek. De douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0. Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakantie.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Overstoute jongens, de Bad Boys van Miami Sound Machine. En jij ook zo'n stoute jongen die elke ochtend om 7 uur luistert naar ons. Dat vinden we fantastisch natuurlijk. Dit is de Wakkere Waaslander, opstaan en wakker worden. Op vrijdag zo net voor het weekend. Goedemorgen, vers gezette koffie en eten je radio.

De jaren 90 waren de jaren van Milk Inc. Maar wij deden het met de nieuwe, die heette Madison. En als je houdt van muziek van Milk Inc., moet je maandag maar meer luisteren naar de week van de jaren 80 en 90. Doen we hier op Radioland van Maas. Goedemorgen, opstaan en begin aan je vrijdag met één jaar. Dit is dat bekende liedje, die Orinoco.

Touch Me There, op dat ene gevoelige plekje uit de 90s. Dat waren die van Total Touch op vrijdagochtend. Goedemorgen. We beginnen de dag grijs, soms met lichte regen en een graad of 18. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. En overmorgen zondag wisselend bewolkt, meestal droog en een graad of 19. Goedemorgen, Land van Maas, met hits en classics van Olly Murs en Olivia Dean. Maar eerst Simply Red, Money's Too Tight to Mention.

Olly Murs en You Don't Know Love. Voor de fans van Olly Murs, hij presenteert ook een radioprogramma. Hij doet dat elke zaterdag tussen 9 en 12 bij de Britse zender Heart. Als je ooit eens in Londen komt op Leicester Square, daar zit die radiozender. Kijk eens aan, dit is Gorky. Soms vraagt de mens zich af, ja, waarom eigenlijk?

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Angie en Laura Tesoro. Ze is onlangs geopereerd van een appendicitis. Haar appendix is weggenomen, maar ze had pech. Ze lag in het ziekenhuis en de finale van The Voice was bezig. Ze heeft daar 24 uur verbleven in het ziekenhuis om daarna plaats te nemen op die stoel van de jury. Laura Tesoro, maar ja, kijk, ze is nog jong, ze kan dat af, hè. Zeker weten. Madonna met Celebration, right in the middle van Betty Levette uit 93. Maar eerst deze van Spargo. Uit het begin van de jaren 80 uit Nederland kwamen ze en ze zongen over You, maar ook over Me.

Right in the middle of falling in love met de kriebels in de buik en alle ongemakken van dien, maar zo gelukkig. Betty Lavette hier op Radioland van Maas. Goedemorgen, het is vrijdag 12 juni. Je luistert naar Maaslands nummer 1 in hits en classics. Het wordt tijd dat we eens een beetje gewicht in de weegschaal werpen. Dat mag je letterlijk nemen. Maar oh, zo'n fijne maran. Dit is Lizzo. En die zit ondertussen al een beetje aan de juice.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and their country.
1: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek. De douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0, Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Als je dit hoort, dan denk je aan Spanje en de animatie aan het zwembad toen in de jaren 90. Hè? Want toen werd dat liedje daar gedraaid. Wakefield en Saturday Night. Op een vrijdagochtend als vandaag. En ik moet eerlijk zijn, ik kijk al uit naar de maandag. Ja, dat zou je zeggen. En het weekend? Oh, het weekend ook wel een beetje. Maar maandag programmeren we hier de week van de jaren 80 en 90. Een voorsmaakje met Propaganda, Jewel, Eye to Eye.

Ze waren heel populair in Vlaanderen, hoorde Dolly Dots. En dat had natuurlijk te maken met het feit dat alle Vlamingen naar de Nederlandse televisie keken. Hè. Dat was Doe Wa Didi van de Dolly Dots hier op Land van Maas uit 1982. En daarvoor de nieuwe Sylvie Crush met Romeo Elvis. Kiss the Grass gaan we niet doen, want het gras is vanochtend een beetje nat. Ik heb ook een hond die plast in mijn gazon. Stel je voor dat ik dan het gras zou kussen. Dat gaan we niet doen. Goedemorgen, vrijdagochtend 12 juni. Het weekend voor de deur. Een Earth, Wind & Fire in je radio. Hoe heerlijk is dat? Met koffie en alles erbovenop. Hier is Fantasy bij Land van Maassen.

Dit draaien we ondertussen al een hele tijd, hoor. Sam Fender met Olivia Dean, Rain Me In. En zometeen Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Maar eerst Back to the 90s met The Shaman.

0: Maxi Priest met hun versie van Some Guys Have All The Luck. Vooral die ene Belg die daar 175 miljoen euro heeft gewonnen met de Euromillions. Dan heb je echt wel geluk. Maxi Priest hier op de radio.
1: Are you drunk enough?
0: Dit is Calvin Harris.
1: Now I judge what I'm doing.
0: Sam Smith, Promises.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: 'S Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 'S Avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
6: Radio Land van Waas.
7: Hits en classics.
6: Dit

Love Will Conquer All van Lionel Richie. Misschien wel met een knipoogje naar diegene die het liedje daarvoor zong. Olivia Rodrigo met de niet mis te verstaande woorden Drop Dead. Gaan we niet doen. Goedemorgen, de wakkere Waaslanden, zo net voor het weekend. Maar wij moeten die vrijdag nog door. En Shania Twain gaat je een handje daarbij helpen.

De mensen die elke dag naar deze zender luisteren, die weten dat zometeen de Classics ochtend eraan komt met alleen maar hits uit de 70s, 80s en 90s. 2 uur lang de allerbeste muziek op de werkvloer, zeker weten. En een van die platen is die plaat van de Police, waarop ik je nog even trakteer voor 9 uur. Dit is Roxanne.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jongeman stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

De Land van Waas Classics Ochtend. Classics Ochtend.

0: Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden, want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda. Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaasse Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jonge man stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
5: Weer of geen weer. Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
6: Denk ramen en deuren.
5: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
6: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radio Land van

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.
2: Waaslands beste muziekmix.
1: Dit is...

0: Land van Waas. Hits en classics.
1: Dit is Radio Land van Waas.
0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jonge man stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver. New truck, big

Welkom op vrijdag. Dat waren Marshmallow en Kane Brown met Miles on It. Vanmorgen zat Michiel hier ook al tussen 7 en 9 uur. En onze classic hits non-stop, die hebben we ook weer al achter de rug. En net tussen 9 en 11 uur. En volgende week, dan is het hier de week van de jaren 80 en 90. Dan spoelen we de tijd gewoon terug naar de jaren van de cassettes, de discbands en de iconische hits. En dit is er alvast eentje uit de jaren 90 om in de stemming te komen. Robin S. Love for Love.

Als het weer niet mee wil, dan doen we het met onze muziek natuurlijk. De Four Tops uit 1989 met Loco in Acapulco. En in Lokeren, in Park ter Beuken, is er een nieuwe openluchttentoonstelling. Dit keer zijn het bomsculpturen. En die zijn van de hand van kunstenaar Joost Pauwaert. Het heeft ook allemaal een naam gekregen, die kunstinstallatie. Namelijk Hard Rain. En dat is genoemd naar een nummer van Bob Dylan. Je kan ze gratis bezoeken in Lokeren tot 27 september trouwens.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kunnen gewoon niet vragen.

Talking Heads van lang geleden, Once in a Lifetime. Straks ook onze lokale agenda. Dit zit er niet in, maar ik haal het er toch even bij. Want morgen is er voor de eerste keer een recreatieve trailloop door de polders van Kruibeke. Je kan kiezen tussen 10 of 21 kilometer langs een combinatie van historische sites, onverharde wegen en een combinatie van natuurgebieden. Dat is dus allemaal voor morgen. En dit zijn Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Repeat it. Stay.

0: Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige open luchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park. Want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Dit nummer komt uit Liefde voor Muziek. Je hoorde Johannes Geenhart met zijn versie van Honeybee. En Honeybee, dat is natuurlijk origineel van Belle Perez. En zoals je wel weet, Belle Perez heeft al een moeilijke periode achter de rug. Maar ze is nu toch terug beginnen optreden. En het goede nieuws is, ze komt dit jaar ook naar Sint-Niklaas over minder dan één maand. Op zondag 5 juli om 18:00 op de Grote Markt.

Dat waren Earth, Wind & Fire in 1981 met Let's Groove op deze kletsnatte vrijdag. Maar er is beterschap op komst. Vanaf morgen zou het droog worden. En vanaf dinsdag zou het ook warmer worden. Met zelfs volgend weekend zouden we wel 30 graden kunnen krijgen. Afwachten natuurlijk of het allemaal wel juist is. Dit was het voor vandaag. Maak er een fijn weekend van. En ik heb voor jullie nog East Side Beat met Ride Like the Wind.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring. Temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juni draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kun je gewoon niet fruit waren.
5: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
6: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
5: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
6: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
7: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
8: Vink, ramen en deuren.
7: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's think twice.
9: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
10: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
9: If it's smooth, funky and soulful,

Piep Piep, dit was de Spider Murphy Gang. En Ich Schau Dich An uit de jaren 80. Toen waren Duitse groepen heel populair bij ons. De laatste lunchpauze, mensen, van deze werkweek. We staan voor het weekend, nog een beetje kwakkel. Maar volgende week gaat het weer zomeren, zo schijnt het. Dit is er eentje van vorig jaar bij Land van Maas. Last Dinner Party.

Britse groep die ik bijna vergeten was, maar in de jaren 90 toch wel heel populair was. Steps, Last Thing on My Mind. Ja, deze kunnen we niet vergeten, hè. Blijft internationaal top natuurlijk. Philip Bailey van Earth, Wind & Fire vroeger. En Phil Collins samen. Easy Lover. Smakelijk eten.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
5: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
6: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
7: The music sounds great. Dit is Land van Waas.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Sint-Niklaas opent een tijdelijke hondenlosloopweide in recreatiedomein De Ster. De weide komt er na veel vraag van hondenbaasjes. Sinds april zijn honden al welkom op het domein, maar alleen aan de leiband. Op de nieuwe losloopweide kunnen ze vrij rondrennen. Het terrein is bijna 1000 vierkante meter groot en heeft ook een aparte zone voor kleine honden en puppies. De tijdelijke weide ligt aan de parking van de Brokkelingstraat. Later komt er, als onderdeel van de vernieuwingsplannen voor De Ster, een permanente hondenlosloopweide. De politie van Scheldewaas heeft in Sint-Gilles-Waas 3 gestolen voertuigen teruggevonden in een container op een terrein in de Zandstraat. Agenten gingen ter plaatse na een melding over een gestolen wagen. In de container troffen ze meerdere voertuigen aan en 3 personen die aan een van de wagens aan het werken waren. De voertuigen stonden internationaal geseind en hadden buitenlandse nummerplaten. De 3 aanwezigen werden meteen gearresteerd. Later werd ook een 4de verdachte opgepakt. Een van hen blijft aangehouden, de 3 anderen zijn vrijgelaten onder voorwaarden. In Zeelen heeft een ontploffing een woning in de Lange Straat zwaar beschadigd. De explosie gebeurde woensdagnacht in een kinderslaapkamer nadat er eerst een kleine brand was ontstaan. De klap was zo krachtig dat alle ramen op de eerste verdieping uit het huis werden geblazen en ook dakpannen loskwamen. De woning is onbewoonbaar verklaard en moest gestut worden om instorting te voorkomen. Het gezin van 4 kon ongedeerd ontsnappen en verblijft voorlopig bij de familie. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen gaat het om een accidentele ontploffing. Buurtbewoners van de Watermolenstraat in Sint-Niklaas trekken aan de alarmbel omdat de heraanleg van hun straat al een jaar stil ligt. Volgens bewoners zorgt de onafgewerkte werf voor heel wat hinder, vooral voor ouderen en mensen met een beperkte mobiliteit. Sommigen geraken moeilijk of zelfs niet meer zelfstandig buiten. De werken werden vorig jaar stopgezet nadat bleek dat de ondergrond veel natter was dan verwacht, wat risico's inhield voor omliggende woningen. Het stadsbestuur belooft dat de heraanleg deze zomer opnieuw wordt opgestart. De Partij van de Arbeid vraagt volledige transparantie over de geplande sanering van de voormalige SVK-site in Sint-Niklaas. Volgens de oppositiepartij blijkt uit bijkomend onderzoek dat de asbestvervuiling groter is dan eerder gedacht. In de bodem zou zo'n 446 ton aan asbest zitten, naast meer dan 300 ton olie. Ook de gebouwen bevatten nog grote hoeveelheden asbest. De partij vraagt dat de sanering veilig verloopt, volledig betaald wordt door de eigenaar van de site en onder onafhankelijk toezicht staat. Op de voormalige SVK-site moet in de toekomst een nieuwe stadswijk verrijzen. Radio Land van
0: Doos Smet.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Radioland van Waas op een koele vrijdagmiddag met Liquido en Narcotic. En dit komt uit de jaren 60, de originele dan van Jackie DeShannon. Een fijne cover van Tracy Ullman.

Mick Jagger, Let's Work. Ja, en dat is exact wat hij doet, hè. In de 80 al en hij blijft optreden met veel succes en hij heeft groot gelijk ook. Dit is een toch wel heel fijn nummer van de Australische band Madison Avenue, nummer uit de jaren 90, met samples. Als je zou denken, goh, ik ken dat precies, en dat kan, hè, want dat is eigenlijk Ma Quale Idea van Pino Danjo, van heel lang geleden. Maar zij mochten die gebruiken in Don't Call Me Baby.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring. Temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Volgende week maandag meer van dit lekkers in de week van de jaren 80 en 90 hier bij Land van Waas. Dat is AHA met Hunting High and Low. Goedemiddag, het is vrijdag iets over 1 met zicht op het weekend.
1: Attention!
0: En begint hier bij ons, hè. Bij Land van Waas.
2: We gaan weer samen.

Motorluid vandaag. Nat begonnen, is half gewonnen. Vanmorgen regen, maar er komt beterschap met zelfs wat zon. De Waasse weerkaarten hoor je straks hier bij Waasland Werkt. De soundtrack van je werkmiddag op vrijdag. Dit is de laatste van de week. Met zicht op een weekend dat behoorlijk moet zijn van weer. Dus laat ons bidden. Amen to that. Waasland Werkt met zometeen Kygo en Diana Ross. Eerst is de Depeche Mode. Enjoy the silence.

Alicia met Baby Talk. Laten we spreken over het weer. Want het is intussen zo goed als droog in de regio bij 20 graden vanmiddag. En morgen opnieuw 20 graden, maar dan wel met zon. Dus een belangrijk detail. Zondag een paar graadjes frisser. Een graad of 18 houden we nog over met zon en wolken. En dan maandag 21 graden met zon en wolken. En dinsdag zon met wolken. En een aangename 24 graden. En het zou naar het schijnt alleen maar beter worden.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Sint-Niklaas opent een tijdelijke hondenlosloopweide in recreatiedomein De Ster. De weide komt er na veel vraag van hondenbaasjes. Sinds april zijn honden al welkom op het domein, maar alleen aan de leiband. Op de nieuwe losloopweide kunnen ze vrij rondrennen. Het terrein is bijna 1000 vierkante meter groot en heeft ook een aparte zone voor kleine honden en puppies. De tijdelijke weide ligt aan de parking van de Brokkelingstraat. Later komt er, als onderdeel van de vernieuwingsplannen voor De Ster, een permanente hondenlosloopweide. De politie van Scheldewaas heeft in Sint-Gilles-Waas 3 gestolen voertuigen teruggevonden in een container op een terrein in de Zandstraat. Agenten gingen ter plaatse na een melding over een gestolen wagen. In de container troffen ze meerdere voertuigen aan en 3 personen die aan een van de wagens aan het werken waren. De voertuigen stonden internationaal geseind en hadden buitenlandse nummerplaten. De 3 aanwezigen werden meteen gearresteerd. Later werd ook een 4de verdachte opgepakt. Een van hen blijft aangehouden, de 3 anderen zijn vrijgelaten onder voorwaarden. In Zeelen heeft een ontploffing een woning in de Lange Straat zwaar beschadigd. De explosie gebeurde woensdagnacht in een kinderslaapkamer nadat er eerst een kleine brand was ontstaan. De klap was zo krachtig dat alle ramen op de eerste verdieping uit het huis werden geblazen en ook dakpannen loskwamen. De woning is onbewoonbaar verklaard en moest gestut worden om instorting te voorkomen. Het gezin van 4 kon ongedeerd ontsnappen en verblijft voorlopig bij de familie. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen gaat het om een accidentele ontploffing. Buurtbewoners van de Watermolenstraat in Sint-Niklaas trekken aan de alarmbel omdat de heraanleg van hun straat al een jaar stil ligt. Volgens bewoners zorgt de onafgewerkte werf voor heel wat hinder, vooral voor ouderen en mensen met een beperkte mobiliteit. Sommigen geraken moeilijk of zelfs niet meer zelfstandig buiten. De werken werden vorig jaar stopgezet nadat bleek dat de ondergrond veel natter was dan verwacht, wat risico's inhield voor omliggende woningen. Het stadsbestuur belooft dat de heraanleg deze zomer opnieuw wordt opgestart. De Partij van de Arbeid vraagt volledige transparantie over de geplande sanering van de voormalige SVK-site in Sint-Niklaas. Volgens de oppositiepartij blijkt uit bijkomend onderzoek dat de asbestvervuiling groter is dan eerder gedacht. In de bodem zou zo'n 446 ton aan asbest zitten, naast meer dan 300 ton olie. Ook de gebouwen bevatten nog grote hoeveelheden asbest. De partij vraagt dat de sanering veilig verloopt, volledig betaald wordt door de eigenaar van de site en onder onafhankelijk toezicht staat. Op de voormalige SVK-site moet in de toekomst een nieuwe stadswijk verrijzen.
0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: bam.
1: Rusland werkt.
0: Ik heb net het weerbericht opgelezen en dan krijg ik meteen antwoord. Hoezo, zondag 18 graden? Het zou toch beter worden? Klopt, dat waren de kaarten van gisteren en eergisteren. Vandaag liggen de kaarten helaas anders, maar introost, de zon gaat wel schijnen.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
4: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, The Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
5: Dat kun je gewoon niet verantwoorden.

0: DLC met DLI. Het is tijd voor de vraag van de dag. En dan hoor ik mensen nu al denken. Ik ga even vooraf reageren. Gaan we nu de hele toerismegids uitpluizen? Nee, het is puur toeval dat deze vraag komt na de vraag van gisteren.
1: De slimste Waaslanders.
0: Want die komt alweer uit zo'n toerismegids. Maar goed, het lot heeft beslist. En vandaag vragen we: in welk land vind je de beroemde stad Petra? Stenen stad, in rotsen uitgehouwen. Historisch, zonder meer. Ook een van de werelderfgoedtoestanden. Maar in welk land vind je Petra? Antwoord is welkom via info@rlvw.be. info@rlvw.be. Laat van je horen en speel mee. Dan ben je zeker voor één weekend lang de slimste Waaslander. En dit is 5...

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring. Temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Minaak en Spinning Around op deze ja, toch wel druilerige vrijdag. Hij blijft grijs, maar alles komt goed. Welkom bij Land van Waas. Het is Waasland werkt de laatste uren voor het weekend echt mag beginnen. En dan pas...
1: Turbo op de turbo.
0: Maar eerst werken, hè. Het zijn de laatste uren. Zometeen bij ons Stumber met Homewrecker en U2 komt eraan. Where the streets have no name. En later in dit uur ook een vakbondsactie. Nu eerst, come on Ali, Dexys en Ben & Runners zijn hier.

0: Where the Streets Have No Name van U2 bij Land van Waas. Vrijdagmiddag, ik sla de krant open vandaag, het laatste nieuws. En er zijn klachten, zo blijkt.
1: Waasland werkt.
0: Bijvoorbeeld van mensen in de Watermolenstraat in Sint-Niklaas. Straat wordt heraangelegd, maar de buurt klaagt, want het gaat daarvoor geen meter vooruit. Meer nog, de werken liggen al meer dan een jaar stil. En de buurt zegt, het moet vooruit gaan. Wie bijvoorbeeld met een rolstoel rijdt, die kan hier niet eens meer de straat in of uit. Some people say I look like

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juni draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
3: Radioland van Maas.
4: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
5: Met zometeen Das Pop en Never Get Enough. Les Rita Mitsuko met Marcia Baila. Alex Warren komt eraan met Fever Dream en Billy Joel met We Didn't Start the Fire. Maar eerst Paul Garrick.

0: band van Looy met Das Pop en Never Get Enough. Aan het einde van de vakbondsactie op vrijdag.
1: Waasland werkt!
0: Maandag een nieuwe L-top, nog 10 afleveringen te gaan van Waasland werkt hierna. En dan begint de zomer, dus je kansen om binnen te geraken met je playlist. Die slinken zien drogen, dus je moet er rap bij zijn.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas. Gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: 'S Ochtends bij het ontbijt.
4: Schatteke, waar is Klaartje?
3: Verstopt in je lunchpakket.
5: Joepie, Klaartje!
3: 'S Avonds in de zetel.
6: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
3: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Hoezo? Baaslandwerk stopt. Ja, binnenkort wel, hè. Het is bijna zomer. We gaan naar zomermodus. Over een goede twee weken begint de zomer bij Land van Waas. En Summer Sounds Great. Kan

Wakefield en Think of You bij Land van Waas. Bijna 3 uur zometeen nieuws uit onze Vlaanderenlandje en de wereld. En daarna weer de focus op het Waasland in Waasland werkt. Met dan het antwoord op de vraag, in welk land ligt de stad Petra? Bekend historisch cultureel erfgoed. Antwoord straks 3:15.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veel voorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor 79 miljoen euro. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popzangs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
4: Dat kun je gewoon niet fruit waren.
5: Vink, ramen en deuren. In alle stijlen en kleuren.
6: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's vink twice.
7: Soultrax brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soultrax, elke zaterdag aan.

tegen 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Lois Lane, It's the first time bij Lan van Maas. Goedemiddag, welkom. Tijd voor het verlossen naadwoord, het laatste van deze week.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Nou, we zochten naar de historische stad Petra, die hadden we gevonden. Alleen was de vraag, in welk land ligt Petra? Het antwoord mag ik nu prijsgeven. Werelderfgoed. En niet onterecht, want Petra ligt in het prachtige land Jordanië. Alleen door de Iran-toestanden misschien meteen nu het ogenblik om naar Jordanië te gaan. Alhoewel daar wel veilig naar het schijnt. En ik vermoed dat er in Petra geen Amerikaanse legerbasis is, dus dat moet

David Bowie bij Land van Waas in Waasland werkt day in, day out. Het is bijna weekend, nog een paar uur van hier. En dan is de vraag vooral, welk weer krijgen we het weekend? Wel, nu nog grijs bij 20 graden, maar morgen komt er zon bij. Morgen zon, wolken en 20 graden. Zondag iets frisser, 18 graden, ook dan zon en wolken. Maandag zon met wolken en 21 graden. En dinsdag

Lions City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lions City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden. Want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda.

0: Ellie Goulding, Something in the Way You Move, zo meteen. The Glory Days van Bruce Springsteen, hier in Maasland werkt.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Radio Land van Waas.
4: Waaslands beste muziekmix.
3: Dit is...

Alexander O'Neill, What Can I Say To Make You Love Me. Kijk eens naar de klok. Vrijdagmiddag bij Land van Waas. En ik mag hier iets officieels uitspoken, namelijk... Ik verklaar het weekend voor het Waasland officieel voor geopend. Ja. Het is zover, vrienden. Je weekend dat wellicht vaak in teken gaat staan van voetbal, want ja, het WK voetbal is begonnen. En ik ga alvast uitkijken naar zondag. Dan speelt Curaçao tegen Duitsland. Weet je, kent mij, Curaçao. Wat is er aan de hand? Ik heb er een zwak voor, hè. Enfin,

En ik beken, er hangt bij mij thuis aan de gevel, zoals bij veel huizen in de straat, een Belgische vlag. Maar ook die blauwe van Curaçao, die hangt te wapperen in mijn straat. Als je die vindt, je belt aan. Ik trakteer op een pint. Goed vrienden, fijn weekend. Maandag een nieuwe Waasland werkt. En zometeen de achtertuin van de Waaslander.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De man van 38, die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy, is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor 79 miljoen euro. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

beetje zonnige muziek op een vrijdagmiddag. Paradiso en Bailando. Fijn dat je luistert. Dit is de Happy Friday tot 6 uur vanavond. Zo net voor het weekend. En we kijken al een beetje uit naar het weekend. En we willen ook snel hebben dat het maandag is. De reden? Dan is het tijd voor de week van de jaren 80 en 90. En het wordt geen echte Manic Monday, maar een leuke maandag.

Dansmuziek uit de jaren 90, die wellicht ook zal terugkomen. Enfin, wellicht de disco terug zal komen komende maandag voor de week van de jaren 80 en 90. Een hele week lang alleen maar hits uit de jaren 80 en 90. Met een beetje new wave, een beetje dansmuziek en natuurlijk de heel bekende platen uit de jaren 80 en 90. Het wordt een week om naar uit te kijken. En zo schuiven we dan weer langzaam maar zeker richting de zomervakantie. The Happy Friday met Ray Parker Jr. en Radio. A woman needs love, just like you do.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kunnen gewoon niet fruit waren.
3: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
4: Hier hoor je altijd hits en classics.

We vrolijken je vrijdagmiddag op met Happy Friday en met Delight. Groove is in the heart. Het weekend staat voor de deur en ik heb goed nieuws wat het weer betreft. Het wordt een zonnige zaterdagmorgen, op de meeste plaatsen droog, bij temperaturen rond een graad of 20, ook zondag hetzelfde weerbeeld. Kijk eens aan, knoop dit goed in je oren, vanaf volgende week opnieuw zomers weer. En dat bij de start van de week van de jaren 80 en 90. Genieten gaat het worden, zeker weten. Dit komt uit de jaren 80, in Deep Last Night, de DJ.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: In Sint-Niklaas opent een tijdelijke hondenlosloopweide in recreatiedomein De Ster. De weide komt er na veel vraag van hondenbaasjes. Sinds april zijn honden al welkom op het domein, maar alleen aan de leiband. Op de nieuwe losloopweide kunnen ze vrij rondrennen. Het terrein is bijna 1000 vierkante meter groot en heeft ook een aparte zone voor kleine honden en puppies. De tijdelijke weide ligt aan de parking van de Brokkelingstraat. Later komt er, als onderdeel van de vernieuwingsplannen voor De Ster, een permanente hondenlosloopweide. De politie van Scheldewaas heeft in Sint-Gilles-Waas 3 gestolen voertuigen teruggevonden in een container op een terrein in de Zandstraat. Agenten gingen ter plaatse na een melding over een gestolen wagen. In de container troffen ze meerdere voertuigen aan en 3 personen die aan een van de wagens aan het werken waren. De voertuigen stonden internationaal geseind en hadden buitenlandse nummerplaten. De 3 aanwezigen werden meteen gearresteerd. Later werd ook een 4de verdachte opgepakt. Een van hen blijft aangehouden, de 3 anderen zijn vrijgelaten onder voorwaarden. In Zeelen heeft een ontploffing een woning in de Lange Straat zwaar beschadigd. De explosie gebeurde woensdagnacht in een kinderslaapkamer nadat er eerst een kleine brand was ontstaan. De klap was zo krachtig dat alle ramen op de eerste verdieping uit het huis werden geblazen en ook dakpannen loskwamen. De woning is onbewoonbaar verklaard en moest gestut worden om instorting te voorkomen. Het gezin van 4 kon ongedeerd ontsnappen en verblijft voorlopig bij de familie. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen gaat het om een accidentele ontploffing. Buurtbewoners van de Watermolenstraat in Sint-Niklaas trekken aan de alarmbel omdat de heraanleg van hun straat al een jaar stil ligt. Volgens bewoners zorgt de onafgewerkte werf voor heel wat hinder, vooral voor ouderen en mensen met een beperkte mobiliteit. Sommigen geraken moeilijk of zelfs niet meer zelfstandig buiten. De werken werden vorig jaar stopgezet nadat bleek dat de ondergrond veel natter was dan verwacht, wat risico's inhield voor omliggende woningen. Het stadsbestuur belooft dat de heraanleg deze zomer opnieuw wordt opgestart. De Partij van de Arbeid vraagt volledige transparantie over de geplande sanering van de voormalige SVK-site in Sint-Niklaas. Volgens de oppositiepartij blijkt uit bijkomend onderzoek dat de asbestvervuiling groter is dan eerder gedacht. In de bodem zou zo'n 446 ton aan asbest zitten, naast meer dan 300 ton olie. Ook de gebouwen bevatten nog grote hoeveelheden asbest. De partij vraagt dat de sanering veilig verloopt, volledig betaald wordt door de eigenaar van de site en onder onafhankelijk toezicht staat. Op de voormalige SVK-site moet in de toekomst een nieuwe stadswijk verrijzen.

zover Duke, So In Love With You, de Happy Friday. We trakteren je op een pak aan leuke platen om het weekend in te luiden en kijk eens aan wie zometeen je richting uitkomt. René Vroeger, Just Say Hello en Saint-Plain Pour Moi van Plastic Bertrand zijn de platen weer om duimen en vingers van af te likken, hè? Maar eerst, dames en heren, terug naar de jaren 80. 84, toen stonden de Pointer Sisters in de hitlijsten. Je zou voor minder opgewonden geraken. I'm so excited.

geproduceerd en gemaakt door Lou de Preek. De man van Lou en de Hollywood Bananas. Dat was Sans Plein Pour Moi van Plastique Bertrand, wereldhit in 1978. Vrijdagmiddag, de Happy Friday, met een happy liedje van Tanita Tikkaram. It's a good tradition of love and heat.

is en blijft een legendarische meezinghit van ABBA, Gimme Gimme A Man After Midnight. En dat is ook een beetje de bedoeling, dat je gewoon meezingt op vrijdagmiddag in de auto onderweg naar huis. Want dit is de Happy Friday bij Radioland van Maas. Dit ken je in de versie van Chaka Khan, het liedje werd gebruikt in de film The Bodyguard. En zo gaan we richting 5 uur. Het nieuws met Marijke zometeen, maar eerst Whitney Houston.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor 79 miljoen euro. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.
6: Drop it.

Two can play that game van Bobby Brown. Dit is de Happy Friday. Een hele goede middag. Ondertussen 5 uur geweest. We kijken uit naar het weekend. Het wordt een stralend weekend, heb ik me laten vertellen. Met toch een beetje zon en temperaturen rond 20 graden. En dan wordt het maandag en is het tijd voor de week van de jaren 80 en 90. Een hele week lang. 24 uur op 24. 7 op 7. Alleen maar hits uit de 80's en 90's.

Bad Habits van Ed Sheeran, hier op Land van Maas. Zometeen een amazing momentje met Patrick Swayze, She's Like the Wind. Maar eerst dit van Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Patrick Swayze. Je mag nog één keer meebrullen. She's like the wind hier op Land van Maas. Een fijne middag en leuk dat je luistert naar de Happy Friday. Alleen maar happy tunes om je een beetje goed gezind te maken richting dat weekend. Met zometeen de Banger Boys met Boom Boom Boom Boom. En de Bee Gees met Night Fever, maar eerst terug in 89. Jason Donovan had toen een hit te pakken. Too many broken hearts in the world.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Sint-Niklaas opent een tijdelijke hondenlosloopweide in recreatiedomein De Ster. De weide komt er na veel vraag van hondenbaasjes. Sinds april zijn honden al welkom op het domein, maar alleen aan de leiband. Op de nieuwe losloopweide kunnen ze vrij rondrennen. Het terrein is bijna 1000 vierkante meter groot en heeft ook een aparte zone voor kleine honden en puppies. De tijdelijke weide ligt aan de parking van de Brokkelingstraat. Later komt er, als onderdeel van de vernieuwingsplannen voor De Ster, een permanente hondenlosloopweide. De politie van Scheldewaas heeft in Sint-Gilles-Waas 3 gestolen voertuigen teruggevonden in een container op een terrein in de Zandstraat. Agenten gingen ter plaatse na een melding over een gestolen wagen. In de container troffen ze meerdere voertuigen aan en 3 personen die aan een van de wagens aan het werken waren. De voertuigen stonden internationaal geseind en hadden buitenlandse nummerplaten. De 3 aanwezigen werden meteen gearresteerd. Later werd ook een 4de verdachte opgepakt. Een van hen blijft aangehouden, de 3 anderen zijn vrijgelaten onder voorwaarden. In Zeelen heeft een ontploffing een woning in de Lange Straat zwaar beschadigd. De explosie gebeurde woensdagnacht in een kinderslaapkamer nadat er eerst een kleine brand was ontstaan. De klap was zo krachtig dat alle ramen op de eerste verdieping uit het huis werden geblazen en ook dakpannen loskwamen. De woning is onbewoonbaar verklaard en moest gestut worden om instorting te voorkomen. Het gezin van 4 kon ongedeerd ontsnappen en verblijft voorlopig bij de familie. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen gaat het om een accidentele ontploffing. Buurtbewoners van de Watermolenstraat in Sint-Niklaas trekken aan de alarmbel omdat de heraanleg van een straat al een jaar stil ligt. Volgens bewoners zorgt de onafgewerkte werf voor heel wat hinder, vooral voor ouderen en mensen met een beperkte mobiliteit. Sommigen geraken moeilijk of zelfs niet meer zelfstandig buiten. De werken werden vorig jaar stopgezet nadat bleek dat de ondergrond veel natter was dan verwacht, wat risico's inhield voor omliggende woningen. Het stadsbestuur belooft dat de heraanleg deze zomer opnieuw wordt opgestart. De Partij van de Arbeid vraagt volledige transparantie over de geplande sanering van de voormalige SVK-site in Sint-Niklaas. Volgens de oppositiepartij blijkt uit bijkomend onderzoek dat de asbestvervuiling groter is dan eerder gedacht. In de bodem zou zo'n 446 ton aan asbest zitten, naast meer dan 300 ton olie. Ook de gebouwen bevatten nog grote hoeveelheden asbest. De partij vraagt dat de sanering veilig verloopt, volledig betaald wordt door de eigenaar van de site en onder onafhankelijk toezicht staat. Op de voormalige SVK-site moet in de toekomst een nieuwe stadswijk verrijzen.

Ja, die zijn altijd een beetje in hetzelfde genre blijven hangen, die van de Banga Boys en boom, boom, boom, boom, boom. En over boom, boom gesproken, zullen we deze nog eens draaien van Run DMC samen met Jason Nevins in It's Like That.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kun je gewoon niet vragen.

elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park. Want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be.

Justin Timberlake, die al een beetje uitkijkt naar de zomervakantie. Want hij was op zoek naar een summer love. En over zomervakantie gesproken, we steken de radio helemaal in een zomerse sfeer. Niet volgende week, want dan is het de week van de jaren 80 en 90. Maar vanaf 22 juni is dat het geval. Een hele zomer lang vooral heel veel muziek en iets minder gelul op de radio. Dat wordt jouw happy zomervakantie. Onder het motto, the summer sounds great. Morgenavond om 7 uur uiteraard weer Soul Tracks in de mix. Soul, funk en disco in de mix met Serge. En dit is een voorsmaakje van Dayton, The Sound of Music.

Het was de Happy Friday voor deze vrijdag, de 12e van juni. The Sound of Music gaat gewoon lekker verder. Een heel weekend lang, geniet ervan. Wij horen elkaar graag maandagochtend om 7 uur voor de week van de jaren 80 en 90. Tot besluit van dit uur, Earth, Wind and Fire. Het is september.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude 500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxim van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan Waterschoot.

David Grant en Jackie Graham. Het duo uit 86 die gemaakt waren voor elkaar. Toch op het podium. Meet it. Klonk lekker saal. The Real McCoy. Come and get your love. Kom ervoor en grijp je liefde. Welkom in After Dinner. We blijven bij elkaar tot 7 uur. Lekker aan tafel met de hits waar we met z'n allen van houden.

0: Deze middag van Fast Car, Tracy Chapman in 88, Baby Can I Hold You. Meer van dit platen, vanaf maandag, hè, dan doen we 7 dagen lang muziek van die 80s en 90s. Dat gaat smullen worden. Ik heb een one hit wonder als je het zangeresje kent. Cheryl Lynn, Got To Be Real.
1: Land van Waas. After Dinner, one hit wonder.

0: met de drums van Uncle Sam. Cheryl Lynn was dat R&B-zangeresje. En dit was haar grootste hit. Ze kreeg zelfs de nummer 1 positie op de Amerikaanse R&B-hitcharts. Die heb ik voor jullie al klaarstaan. Na de onderbreking Rheingold.
1: This is a test of the emergency broadcast system.
2: Herinner je nog die cassettebandjes? The Walkman. En de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
3: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
4: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
5: After Dinner met Johan Waterschoot.

kwamen uit Düsseldorf, Duitsland. En ze behoorden bij de Neue Deutsche Welle. Hun producer, Conny Plank, die werkte ook voor Kraftwerk. Dan weet je waarom het heel goed op die Kraftwerk lijkt. Hè? Die Rheingold en zijn draaiklanksdimensionen. Van die 80s naar de 90s. En dat is wat we vanaf maandag gaan doen. Hè? Heel veel 80s en 90s. We doen dat 24/7, 24 op 24. Jullie gaan nogal wat snoepen, hoor. Deze gaat er ook nog in zitten volgende week. Ik weet het zeker. Ik heb er nog op gedanst. Jullie misschien ook. Dance to Trance and the Power of American Natives.

0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner. Duo van artiest.

0: begeleiden uit het magische jaar 1977. Lou Rawls, See You When I Get There. Hiervoor nog zijn Lady Love. En dit was echt Philly Sound, dat weet je. Die typische muziek uit de streek van Philadelphia. Meredith Brooks zegt dat ze een bitch is, maar ik denk dat ze wel liever is.
1: Land van Waas. The music sounds great.

0: waren wij een van de eerste die dat gingen doen. A cappella zingen in groep, de House Martins, in 87 met dat wondermooie Caravan of Love. Ik heb er drie die de mixer in mogen, dat zijn... Bitch van Meredith Brooks. En Blue Boy met Remember Me. Ook C.B. Milton is van de partij met It's a Loving Thing.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: After Dinner met Johan Waterschoot. 3 in de mix. 3 in de mix.

alsof ze er nog nooit hebben van gehoord. French kissing. Ja, het is internationaal kussen, zeker. De Fransen dachten dat ze daar een patent op hadden. Wat doen zij beter dat een ander niet doet? Deborah Harry was dat, ofwel Blondie, hè, in 86 met haar French kissing. Wel, jullie krijgen nog een kusje, wel door de microfoon. En ik spreek graag met jullie af maandag. Dan zijn we in de week van de 80s en de 90s voor een afterdinner met only 80s en 90s. Maak er nog een heel fijn weekend van. Hey.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude een 500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
4: Dat kunnen gewoon niet fruit waren.
5: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
6: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
7: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
6: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
7: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
5: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
8: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's think twice.
9: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
10: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park. Want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademie

0: is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jongeman reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude €500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alp. Maxime van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Baas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd, de grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90, alleen op Radioland van Baas.
4: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
5: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-6816.
6: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Waaslands beste muziekmix. Radio Land van Waals.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbije weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beursgenoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag, dan tot 20 graden warm.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kun je gewoon niet fris waren.
5: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
6: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
5: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
6: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
7: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
8: Vink, ramen en deuren.
7: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's Vink twice.
9: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbije weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3.300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beursgenoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag, dan tot 20 graden warm.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Jimmy zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. In Timmy zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. In Timmy zeggen, pas mooi op.

Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

This is where I heal my hurts. It's in natural.